Kom je van de diepe en lauw, kom je van de diepe. Zij het ziet of je moet in het zin uit als een trechel. Zij la potta fresca fresca, bravo mata la cueca. Kwan je zijn ik een bedankte, dan ja, mag ik dan ja. Die moet in een rindo zoek weg ouden. Pas je bagne zijn maar zoek weg zouden. Je verleden zijn maar jas zou weg ouden. Zijn maar ouden, zoel ouden. Die zoek aan de brieven patatatata. Voor de stangen patata en patate. Voor de mensen patatata en patata. De briage papapa.